gaan terug huis toe, terwijl hy flight, flight rui. Het hy een pikkies te veel, courage, uit sy half Jackie uitgekry. Naar een steen, een aftrand, het hy een trekker, oh.

sippen. Vol om elke nacht oor zwart rivieren. Kijk nie in alom. Dalk vind jij die land van blauw saffieren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

ek maar net een rukkie in jou liefde kon bly. Ek sou alles doen wat een man kan doen.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: manne van Wasted, the tips of my fingers. Chris Els niet voor het die al draai geet. Kenny Rogers met The Gambler. Die tijd is nou zo'n minuut voor een. Jy is ingeskakel so met my Chantal net hier op die country hardloop. En smaak vir jou lekker country muziek op hierdie zondagmiddag. Kom ons kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het. Die 19de juli in 1961 Johnny Cash neem Tennessee Flat Top Box in Hollywood. By Columbia Studios op. 1962 Ray Charles ontvang goue plate vir sy enkelsnit I Can't Stop Loving You, as ook vir sy album Modern Sounds in Country and Western Music. Dan in 1975 is Lefty Frizzell, die Amerikaanse country sanger en liedjie-skrywer van die 1950s oorlede. Hy het groot invloed gehad op kunstenaars soos Merle Haggard, Willie Nelson, George Jones, John Fogerty en Roy Orbison en was deel natuurlijk ook deel van die Traveling Wilburys. In 1980 het Dolly Parton Old Flames Can't Hold a Candle to You vrygestel, waar die volgende maand nummer 1 op die country trefferslijst te behaal het. Geskryf deur Peep Sherbert en Hugh Moffat was dit een nummer 14 country treffer vir Joe Sun in 1978. Dan die laaste 1991 Alan Jackson ontvang goue status vir daai treffer van hom, Don't Rock the Jukebox.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Listeners, Charles Jacoby mit Mockingbird Song. Eddie Abbott intweeted Hearts on Fire en John Denver met Take Me Home, Country Roads. Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit en dit is Hello Lonesome, een traditionele country enkelsnit dier Cody Johnson als die tweede snit van zijn studioalbum Banks of the Trinity. Geschreven dier Jimmy Urie, Seth Mosley en Matt Rogers. Die liedje vertel die story van eenzaamheid en waar een persoon uiteindelijk opdag na een gebroken hart. In die eerste vers begin die sanger wat besef dat de verhouding voorbij is en dat eenzaamheid terugkeer en let op dat sy geskiedenis van eenzaamheid hand aan hand gaan met sy hartseer. Kom ons luister na Cody Johnson, sy Hello Lonesome.

Really, man, I love you this big. Bellamy Brothers net voor het feeling in Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit, een country samenwerking tussen kunstenaar James Johnson en zanger Chase Matthews. Nou, Smoke I've Known met moderne country klanken met het thema rondom die kleine dorpse leven. Die vieren wat gebrand wordt en natuurlijk die saamkeiers. Hier is James Johnson en Chase Matthews met Smoke I've Known.

0: Jackson Dunn, She's the Kind of Trouble. Ella Langley net voor het met Choose in Texas en Zack and George met Long Neck Weekend. Ons kyk bykie wat maak niks in die country muziek bedrijf. Nou, Dolly Parton maak een verrassende loopbaan aankondiging. Dolly Parton het aangekondig dat sy naar Broadway gaan met haar productie Dolly, A True Original Musical. Dit gaan oor waar ek werkelijk vandaan kom, wat ek geleef het, wat ek verloor het, wat ek lief gehad het en hoe ek my pad gevind het, vertel Dolly. Dolly het gedeel dat die muziekblijspel in haar eie woorde is en het dier muziek wat gedeel was dier elke stap en reis. En dit sal natuurlijk so vertel word. Die 9 to 5 sangeres het gespot dat sy nieuwe treffers vir hierdie productie gaan skryf en dat sommige van haar geliefde snitte ook opgevoer sal word. Het is werkelijk een droom wat waar geword het, het sy bijgevoeg en ek kan nie wag om dit met julle allemaal te deel nie. Die openingsdag is op die 19de januari 2027, wat natuurlijk ook haar verjaarsdag gaan wees. Nou, volgens die muziekblijspelse webwerf sal die productie haar grootste treffers bevat, insluitend Jolene, I Will Always Love You, 9 to 5 en Coat of Many Colors. Die muziekblijspel het verlede jaar die eerste keer in Nashville gedebatteer en het sedertdien veranderinge ondergaan. So ons moet bykie uitkyk vir dit, ek kan nie wag nie. Net hierna is 'n bykie Garth Brooks.
1: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-4 902905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

So dit is dan ook jy se een vir vanmiddag se sonndagserenade. Dit is Lize Beekman met haar weergawe van Sonneblom uit Bethlehem. En keuse nommer 2 is hierdie ene.

Lekker vijf in een rij gehad. Daar is ons het afgeskopt met Conway Twitty. So it's only make believe. Sonja Harold se skipskop, Steve Hofmeyer se redgebed, André Swart, ek wil jou nooit weer sien nie. En Eric Carmen het daai vyf ons afgesluit daarso met Hungry Eyes. En nou wil ek vir jou sê, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok

wat jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Tracy, langs die plaas, hij ziet bij die goed op een snaakse plek. Hij zei als hij s'avonds met de oop mond slaapt, dan bijt hulle in zijn bek.

niet aan, op een lekker warm aan, in die koel van een middernachtstraat. Dan is allemaal in rust, dan is allemaal onbewust van die woelingen onder in die straat. Vleer plak in die hand, schiet lamp in die ander met die draad van een karbatterij. Ja, koos zijn vijand en hij zal niet rust, door het koos elkeen eerst krijgen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Sunnigrond, in oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom, in waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven of is je bezig om te sterven?

was een mooie aard, je septembermaand. Onder meer je kebomen, daar heb ik jou gevraagd om mijn ring te dragen. Je antwoord was u ja. Jij was die een voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog altijd samen.

Daar heb ik jou gevraagd om mij rug te draaien. Jouw antwoord was nu ja. Jij was die in voor mij, je liefde kon ik krijgen. Ons is nog altijd samen. Je hebt beloofd van mij om getrouwd te blijven. Vooral

staan op haar balkon. En ik drink haar appelkoestie. Ik kijk naar Kaapstad in die nacht. En die lichtjes. En die zwart, zwart zee.